En dat was Un visage d'empreinte van Robin de Raaf. Door het Osiris trio, dit keer versterkt met Lars Wouters van den Oudeweijer, klarinet. Opname gemaakt op 8 november 2012 in het muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch. En dat alles tijdens het November Music 2012. Na het succes van de vorige jaren was er trouwens ook in deze November Music 2012 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek, en dat in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze serie met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar de laatste delen uit de stroomtoomselectie van Machinefabriek van Rutger Zuiderveld. U hoort de delen 7, 10 en 12.

En dat waren drie delen uit Stroomtoom van Machinefabriek van Rutger Zuiderveld. Zoals ze klonken tijdens Signac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. Op vrijdag 9 november werden er in de hofzaal van de muziekerijen in Den Bosch twee werelden bij elkaar gebracht. De Neue Vokalsolisten Stuttgart brachten een programma met de Engelse basklarinettist Gareth Davis. Het spits werd afgebeten met een nieuw werk van de Amerikaanse componist en gitarist Elliot Sharp. Een test voor zes stemmen en basklarinet klinkt een soort mini-opera of modern madrigaal. Luistert u naar Gareth Davis en de Neue Vokalsolisten Stuttgart.

De nieuwe vocaalsolisten Stuttgart en basklarinettist Gareth Davis voerden de Turing-test uit van Elliot Sharp. De Nederlands-Cypriotische componist Yannis Kyriakides is altijd op zoek naar nieuwe, ongehoorde klanken. Zijn nieuwe werk, The World Feels Pressure uit 2012, draait om het begrip druk als een allesdoordringende kracht en het vormen van weerstand die het ondervindt. Het stuk is gebaseerd op de tekst van Dick Rijmakers, een van zijn leraren. Luistert u naar Gareth Davis, basklarinet en de Neue Vokalsolisten Stuttgart. Kyriakides verzorgt zelf de live elektronica.

The World Feels Pressure van Yannis Kyriakides. Hij verzorgde zelf de live elektronica en hij voerde het uit samen met Carrot Davis, basklarinet, en de nieuwe vocalsolisten Stuttgart. De Nederlandse-Griekse componiste Galiope Tsoupaki schreef in opdracht van November Music Black Moon, waarin ze zich laat inspireren door oude muziektechnieken als de hokertoes en de Grieks-Byzantijnse en Arabisch-Orthodoxe gezangen. Black Moon klinkt als een constant ademloos brullend lied, eenzaam en donker. Luistert u naar de wereldpremière van Black Moon van Galiope Tsoupaki, wederom uitgevoerd door Carrot Davis, blasklarinet en de nieuwe vocaalsolisten Stuttgart.

U hoorde Black Moon van Galioppe Tsupaki door Neue Vokalsolisten Stuttgart met basklarinettist Gareth Davis. In het November Music Concert in de Hofzaal van de Muzerijen werd afgesloten met een recent werk van de Italiaanse componist Oscar Bianchi. In Ante Litteram stelt Bianchi op muzikale wijze vragen over de schaduwzone die voor spraak en taal komt. Hij spreidt een grote mate van dramatiek ten toon, waarbij hij een scherp oor heeft voor textuur en klankdetails. In Ante Litteram komen tekstfragmenten van onder andere Nietzsche en Foster voor. Dit is Ante Litteram voor 6 stemmen en basklarinet. Uiteraard weer door dezelfde uitvoerende, Gareth Davis, basklarinet en de Neue Vokalsolisten Stuttgart.

En aangezien we iets te veel muziek hebben voor de beschikbare tijd, moet ik u nu al vertellen dat we bijna aan het einde gekomen zijn van deze vijfde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012. U hoorde Ante Litteram tot besluit van Oscar Bianchi, uitgevoerd door Carlos Davids basklarinet en de Neue Vokalsolisten Stuttgart. De opnames werden gemaakt door Wijnand de Groot en Kees van der Wiel deed de productie.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En de zesde van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2012. Vorig jaar van 7 tot en met 11 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 25 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 170 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender present is bij het festival. Vandaag aandacht voor twee concerten uit muziekcentrum De Toonzaal. Zo dadelijk het jonge Ragazze Quartet, maar we beginnen met het concert van Ralf van Raat op zaterdagmiddag 10 november. Centraal stonden composities van de Nederlandse componist Bart Spaan. We bijten het spits af met Onyx voor fluit en piano. Een elektronische klankcompositie voor twee akoestische instrumenten. Met behulp van het middenpedaal creëert de piano combinaties van boventonen die de fluit voortdurend omcirkelen als een vervreemd klankdecor. Onyx uit 2011 wordt uitgevoerd door fluitiste Ilonka Koolthof en Ralf van Raat op piano. Dit is Onyx van Bart Spaan.

Dit was Onyx van Bart Spaan, uitgevoerd door fluitiste Ilonka Kolthof en Ralf van Raad op piano. Het concert vervolgde met het meest gespeelde werk van Bart Spaan. Het was in 2010 zelfs genomineerd voor de Buma Toonzettersprijs. We gaan 4 delen horen uit het 5-delige Kringen uit 2002-2010, speciaal voor Ralf van Raad geschreven. In Kringen laat Bart Spaan zich inspireren door de beginnoten uit Bachs orgelkoraal Ich ruf zu dir. Hij dacht hierbij aan de uitdijende cirkels en rimpelingen die ontstaan als er een steen in het water wordt gegooid. Luistert u naar deel 1 tot en met 4 van Kringen van Bart Spaan door Ralf van Raad.

En dit was tot slot van deze zesde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012 Ghost Opera van Tan Doen. Uitgevoerd door Lingling Yu Pipa en het Ragazze Quartet, bestaande uit Rosa Arnold en Janita Vriends viool, Annemijn Bergkotte altviool en Geneviève Verhagen cello. Alle live opnames die u tijdens deze uitzending hoorde werden in de toonzaal voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand op 8 juli gaat concertzender live verder met live opnames van November Music editie 2012. En u hoort dan onder andere het Rachet Saxophone Quartet en FC Jongbloed vanuit het historische Zwanenbroedershuis in Den Bosch. Nu nog even, tot de tijd om is, uit On Taoism van Tan Doen, Death and Fire.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. Vandaag het 7e van 13 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music 2012 dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. En het hele jaar zenden we in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. In die vierwekelijkse uitzendingen verwerken we steeds unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 170 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender aanwezig is bij dit festival. Vandaag aandacht voor twee concerten uit het historische Zwanenbroedershuis te Den Bosch. Straks het jaarlijkse concert van FC Jongbloed, maar we beginnen het concert van het gerenommeerde Engelse Rachere Saxophone Quartet. Het concert begon met het inmiddels klassieke Music for Saxophones van de Nederlandse componist Tristan Keuris. Keuris schreef dit werk in 1968 in opdracht van het Rachere Quartet en zij speelde het werk ook in wereldpremière.

U hoorde Music for Saxophones, een compositie van Tristan Keuris uit 1968, gespeeld door de opdrachtgevers, het Rocher Saxophone Quartet, in een opname van 10 november 2012 in het Zwanenbroedershuis van Den Bosch, tijdens het festival November Music. Het concert in de tijd vervolgde met de première van de jonge Nederlandse componist Edward Topp. Het saxofoonkwartet Haywine is geïnspireerd op het werk van de Bossche schilder Hieronymus Bosch en specifiek op diens drieluik De Hooiwagen. Daarin is een optocht te zien van een menigte die een hooiwagen bestormt terwijl de almachtige god van een afstand op het tafereel neerkijkt. De compositie bestaat uit grillige muzikale flarden in uniritme die opgebouwd zijn uit parallele clusters. Luistert u naar Haywine van Edward Topp, uitgevoerd door het Rocher Saxophone Quartet bestaande uit Kenneth Kuhn, baritonsax, Bruce Weinberger, tenorsaxofoon, Christine Rall op sopraansaxofoon en Elliot Riley op alt.

En met een introduction van Robin de Raaf, uitgevoerd door FC Jongbloed, besloten we deze 7e uitzending met live opnames van het festival November Music 2012. Alle live opnames die u tijdens deze uitzending hoorde, werden in het Zwanenbroedershuis voor de concertzender gemaakt door Richard de Gruil. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde het programma voor u samen. En volgende maand, op 5 augustus, gaat Concertzender Live verder met live-opnames van November Music, editie 2012. U hoort dan vanuit Theater Artemis, onder andere het Defunt Ensemble en het gelegenheidsduo Joris Postumus, Edmar Castaneda. Aan het begin van deze uitzending hoorde u het Rachère Saxofoonkwartet. En wij verlaten u met een stukje van Cantilena van Erland von Koch, door dat kwartet uitgevoerd.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live en de 8e van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music dat vorig jaar 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd met daaronder veel wereldpremières. Vanaf januari tot en met december 2013 zenden wij in 13 programma's ruim 20 uur live-opnames van dit festival uit. We combineren die vier wekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities

Vader! Tjekka! Pa! Pa, tjekka! Pa, tjekka, tjekka!

Go!

Dit was ter afsluiting van het concert van het Defun Ensemble. U luistert naar de Concertzender. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens het Music Festival, het November Music 2012 Festival in Den Bosch, weer de Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar Convergence van Zeno van den Broek.

U luistert naar de Concertzender live met opnames van het festival November Music in Den Bosch van vorig jaar november. Dit was Angelico, een compositie van Wolfert Brederode, ter afsluiting van het concert Mark Veldman en het Wolfert Brederode International Quartet. En zo dadelijk luisteren we naar het tweede concert in het ECM Artists in Concert met Harmen Franje en Enrico Rava. Maar nu eerst Cyniac Sonore. Naar het succes van vorige jaren was er tijdens het November Music Festival 2012 weer een editie van dat Cyniac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met het Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens dat Cyniac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar de stereotrailer Affectio van Gabriel Payouk.

U hoorde de stereotrailer Affectio van Gabriel Pajuk, zoals dat klonk tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. We gaan terug naar de hoofdmoot van die avond, de ECM Artists in Concert. Eerder kon u luisteren naar Wolfert Brederode en Mark Veldman. En nu gaan we door met trompetist Enrico Rava, samen met de jonge Nederlandse pianist Harmen Franje. Franje en Rava, twee generaties en twee topmuzici die als geen ander weten te schilderen met klanken. U hoort de komende 50 minuten achtereenvolgens twee titelloze improvisaties met Enrico Rava trompet en Harmen Franje piano.

U hoorde Bury Me Amongst the Dogs van Maarten van Vleuten, zoals dat klonk tijdens Cineac Sonor, een onderdeel van November Music 2012. En we keren terug naar de hoofdprogrammering van dat festival November Music, met de ECM Artist in Concert avond. 4 weken geleden kon u al 2 delen van dat concert horen, en vanavond het slot met het project And Poppies from Kandahar van de Noorse ambient producer Jan Bang. Hij maakt gebruik van elektronica en uitgekiende live sampling en schept zo hypnotiserende jazzfantasieën. De Volkskrant noemde de gelijknamige ECM-CD een historisch album en een wonderschone droom die spot met muziekwetten. Maar liefst 5 sterren kreeg het album van de Volkskrant. De live bezetting tijdens November Music bestaat naast Jan Bang op elektronica uit trompetist Arve Hendriksen en gitarist Stian Westerhuis. Luistert u naar de uit 2 delen bestaande live versie van And Poppies from Kandahar van Jan Bang.

Or it means unsynchronized.

I'm gonna make it.

Thank you.

U hoorde het tweedelige And Poppies from Kandahar van de Noorse ambient producer Jan Bang. Jan Bang bediende zelf ook de elektronica en werd bijgestaan door trompetist Arve Henriksen en gitarist Stian Westerhuis. Live opnames van het concert in de grote zaal van de Verkadefabriek werden voor de concertzender gemaakt door Anton van Halderen. In een serie Festival November Music van concertzender Live. En we begonnen deze uitzending met een werk The Cloud Messenger van Fred Momotenko, of althans 30 seconden daarvan. Want toen weigerde de opname verdere

dienst en we hebben hem in de tussentijd ook niet meer aan kunnen zwengelen. Maar belofte maakt schuld en we zijn op zoek gegaan naar andere opnamen van de concertzender van deze componist Fred Momotenko. Een Russisch-Nederlandse componist geboren in 1970. En die hebben we gevonden in het Orgelpark op 23 mei 2008. Was een avond geheel in het teken van de composities van Momotenko. En daar laten we een gedeelte aan u van horen. De avond toen heette Mensch versus Machine. Dat belooft al veel. We laten daar nu 5 werken van horen. Eneato, Chimeres 3, Varia, Chimeres 1 en Vigiti Unus. En dat wordt gespeeld door de Man and Machine Orchestra, bijgestaan door verschillende andere muzici. We beginnen met Eneato dus, gespeeld door Jenny Spanogen op viool.

5 composities van de Russisch-Nederlandse componist Fred Momotenko hoorde u Eneato, Chimeres 3, Varia, Chimeres 1 en Viginti Unus. En dat waren opnamen van 23 mei 2008 in het Orgelpark te Amsterdam, gemaakt door Kees van de Wiel. En daarmee is een einde gekomen aan deze uitzending van Concertzender Live met opnames van November Music Festival 2012 in Den Bosch, aangevuld met deze opnames van het Orgelpark in Amsterdam. Volgende maand op 28 oktober gaat Concertzender Live verder met live-opnames van dat November Music Festival editie 2012. U hoort dan onder andere muziek van Wim Hendricks door het Hermes Ensemble in de kleine zaal van de Verkadefabriek en de sfeervolle basklarinet van Fie Schouten in de Zuiderzinkerk. En tot het einde van dit uur kunt u nog luisteren naar een drinklied gezongen door Tamar Niamut. U hoort u haar in de verte en zij wordt begeleid door Laurent Warnier op de vibrafoon.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio in gebouw Conclusion in Utrecht. U gaat luisteren naar Concertzender Live. Aflevering 11 in een serie van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin de nodige wereldpremières. We zenden vanaf januari tot met december van dit jaar in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 187 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival in Den Bosch. Straks aandacht voor het Wim Hendricks concert door het Hermes Ensemble in de kleine zaal van de Verkade Fabriek in Den Bosch. Maar omdat er vorige maand een technisch probleem was met de opname van The Cloud Messenger, beginnen we nu opnieuw met dat multimedia spektakel van Fred Momotenko. Eenzaamheid en het verlangen naar contact zijn van alle tijden. In The Cloud Messenger voert de in Nederland wonende Russische componist Fred Momotenko ons naar de wereld van Meghaduta, een oud Indiase vertelling. Een multidisciplinaire voorstelling met animaties van Jasper Kuipers, een choreografie van Hans Teurlings en live muziek van blokfluitist George Isaak. Gecombineerd met live elektronica door Fred Momotenko. De beelden en de dans die ziet u niet, maar toch dompel u de komende drie kwartier onder in The Cloud Messenger.

U luistert naar Concertzender Live met opnamen van het festival November Music 2012 in Den Bosch. Het Hermes Ensemble concerteerde daar met muziek van de Belgische componist Wim Hendricks, zoals het zojuist gehoorde Atlantic Wall. Tijdens dat concert klonk ook de uit 2008 daterende trilogie Disappearing in Light voor mezzo-sopraan, altfluit, altviool en slagwerk. Disappearing in Light is het vijfde deel van de grote compositiereeks Tantric Cycle, waarbij Hendricks zich heeft laten inspireren door de Oosterse filosofie. Het werk draagt de energie van een imaginair tantrisch ritueel en vertoont om die reden vaak theatrale karakteristieken. De drie delen worden op verschillende plaatsen in de concertruimte uitgevoerd. Tussen de delen reciteert de mezzo-sopraan a cappella mantra's die de delen met elkaar verbinden. Luistert u naar Mireille Capelle, mezzo-sopraan, Mark Toten, altviool, Karin de Vlijt, altfluit en

Disappearing in Light van Wim Hendricks. Uitgevoerd onder leiding van de componist door leden van het Hermes Ensemble. Te weten Mireille Capelle, mezzo-sopraan, Mark Toten, altviool, Karin de Vlijt, altfluit en slagwerker Cayetan de Mela. Het slot was dit van deze 11e uitzending met live-opname van het festival November Music 2012. De opname van beide concerten werden voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. Productie van de opname en samenstelling van dit programma Kees van de Wiel. Volgende maand op 25 november in Concertzender Live wederom opname van het November Music Festival editie 2012 in Den Bosch. Dan onder andere muziek van Frederik Rezewski door Nieuw Amsterdam Spijl en pianist Bobby Mitchell. Zij speelde in muziekcentrum De Toonzaal en daarnaast sfeervolle tonen uit de basklarinet van Fies Schouten. Zij concerteerde in de Zuiderzinkerk in Den Bosch. Meer gegevens op concertzender.nl. En vriend worden voor een luttel bedrag van de Concertzender, dat kan daar ook op onze site. Dan kunnen we Concertzender Live blijven uitzenden en al die andere mooie programma's, zoals dit.

Wanneer sloegen bij u de stoppen door toen u luisterde naar elektronisch gemaakte muziek? Herbeleef het tijdens Electronic Frequencies op de woensdag en kraakhelder op de zaterdagavond.

Goedendag, dit is de Concertzender vanuit de Conclusion Toren in Utrecht met het programma Concertzender Live. En alweer de 12e van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het Festival November Music, dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 187 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival. Vandaag aandacht voor Frederick Rzewski. Composities door Bobby Mitchell en Nieuw Amsterdam Pijl. Een soloconcert van basklarinetiste Fie Schouten. Op zondag 11 november 2012 klonk er tijdens de kunstroute de gehele middag muziek van Frederick Rzewski in muziekcentrum De Toonzaal. Volgende maand hoort u het concert waarin de componist zelf achter de piano plaatsneemt, maar vandaag beginnen we met een tweetal pianowerken van Rzewski, uitgevoerd door de talentvolle in Nederland wonende Amerikaanse pianist Bobby Mitchell. U hoort achtereenvolgens Mile 61, Stop the War uit The Road uit 2002 en War Songs uit 2008. Dit is Bobby Mitchell met muziek van Frederick Rzewski.

the war. Stop the war. Stop the war.

November Music in 'Sertogenbosch. U hoorde Coming Together en Attica van Frederik Rzewski, uitgevoerd door Hans Dagelet met het ensemble Nieuw Amsterdam Spijl in muziekcentrum De Toonzaal. De opnames van het Rzewski-programma in De Toonzaal werden voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogo. Dan is nu weer tijd voor elektronische muziek uit het programma van Cineac Sonor, een mini-festival binnen het grote festival November Music. U gaat nu luisteren naar een excerpt uit Centrifuge Binaural van Jan Bas Bollen.

U luistert naar Concertzender Live met opnames van het Festival November Music in 's-Hertogenbosch. Tijdens de muziek-kunstroute op de zondag zijn er op diverse plekken in de binnenstad van de stad korte concerten te beluisteren. Een ervan was het concert van de basklarinettiste Fie Schouten in de intieme Zuiderzinkerk. Zij speelde daar drie werken. U hoort eerst Duo uit 1988 van Theo Louvendi, waarin Fie Schouten een duet aangaat met zichzelf. En daarna hoort u Contradictie 4a van Robin de Raaf, vorig jaar centrale componist tijdens het festival. Het korte concert wordt besloten met de première van Article 7 van Rosalie Hirsch. Een werk voor basklarinet en tape. Luistert u naar de basklarinet van Fie Schouten in de prachtige akoestiek van de Zuiderzinkerk.

Dit was tot slot van deze 12e uitzending met live-opnames van het Festival November Music 2012, de première van Article 7 van Rosalie Hirsch, uitgevoerd door Fie Schouten op basklarinet. De opname werd voor de concertzender in de Zuiderzinkerk te 's-Hertogenbosch gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 16 december, sluit Concertzender Live de serie live-opnames van het November Music Festival editie 2012 in Den Bosch af. U hoort dan onder andere muziek van Frederik Rzewski door Frederik Rzewski zelf en opnames van Asko Schönberg. Op 13 januari 2014 starten we weer met alle opnames van het festival November Music editie 2013.

Dit is de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En alweer de laatste van 13 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het Festival November Music, dat vorig jaar 2012 van 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zonden vanaf januari tot en met nu in 13 programma's ruim 25 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 119 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival. Vandaag, net als vorige maand, aandacht voor Frederik Zewski, die een aantal eigen composities speelt tijdens een middagconcert in de Toonzaal, en een fragment van het werk Life Form van Richard Barrett, uitgevoerd door cellist Arne de Vors. Op zondag 11 november klonk er tijdens de kunstroute de gehele middag muziek van Frederik Zewski in muziekcentrum De Toonzaal. Vandaag hoort u het integrale concert door de meester himself. We beginnen met vier delen uit de cyclus The Road uit 2002. U hoort achtereenvolgens Mile 39, Mile 47, Mile 48 en tenslotte Mile 51. Dit is Frederik Zewski op piano.

U luistert naar Concert Zender Live met opnames van het festival November Music in 's-Hertogenbosch. U hoorde vier delen uit de cyclus The Road van Frederik Krzewski, uitgevoerd door Frederik Krzewski zelf. Het concert vervolgde met nog een drietal werken van Krzewski. U kunt achtereenvolgens gaan luisteren naar Nano-sonate #28, It Can Be Done uit 2008, From Graves uit 2012 en tenslotte A Mensch in Memory of Elliot Carter. Luistert u nogmaals naar Frederik Krzewski.

U luistert naar Concertzender Live met opnames van het Festival November Music in 's-Hertogenbosch. U hoorde tot slot van een concert door Frederik Rzewski, 3 werken van Rzewski, getiteld Nano Sonate #28 It Can Be Done uit 2008, From Greaves uit 2012 en tenslotte A Mensch in Memory of Elliot Carter. De opnames in de toonzaal werden voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogot. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens het November Music Festival 2012 weer de Signac Sonore. Een 3-daagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzending met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag hebben we eindelijk ruimte voor 2 langere elektronische composities. Als eerste gaat u luisteren naar het 24 minuten durende werk 24H van Hans Hulk.

tour de scie.

Dat waren drie delen uit Rage d'Amour van Rob Zuidam. U hoorde sopraan Katrien Baerts en de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers. Het concert vervolgde met het werk Down the Rabbit Hole van de Brabantse componiste Maaike Nas. Dit werk is een ontwapende klankreis van Lucy in the Sky with Diamonds van de Beatles tot Lewis Carroll's Alice in Wonderland. Nas schreef het 12 minuten durende werk in 2012 voor het Koninklijk Concertgebouworkest en heeft het bewerkt voor de Philharmonie Zuid-Nederland. Luistert u naar dit orkest onder leiding van Bas Wiegers in Down the Rabbit Hole van Maaike Nas.

applaus voor Down the Rabbit Hole van Maaike Nas. U hoorde de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers tijdens het openingsconcert van het festival November Music editie 2013. Tot slot van dit concert klonk een klassieker uit de 20e eeuw. Een persoonlijke favoriet van Bert Palings, de artistiek leider van het festival. In 1977 schreef de uit Estland afkomstige componist Arvo Pärt het werk Tabula Rasa. In dit werk voor twee violen, geprepareerde piano en kamerorkest zet Pärt een tijdloze, meditatieve sfeer neer en na een klein half uur blijft de luisteraar verbijsterd achter. U hoort de twee jonge violisten Joseph Puglia en David McCarroll en de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bart Wiegers. Dit is Tabula Rasa van Arvo Pärt.

Dit was tot slot van het openingsconcert van het festival November Music 2013, het sfeervolle Tabula Rasa van Arvo Pärt, uitgevoerd door Joseph Puglia en David McCarroll Viool en de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers. Het concert vond plaats in de hervormde kerk te 's-Hertogenbosch. De dag na dit openingsconcert kreeg het festival op een wat kleinere schaal een vervolg met een lunchconcert in muziekcentrum De Toonzaal. Daar gaven de uit Zweden afkomstige sopraan Elisabeth Holmerts en pianist Kenneth Carson een gevarieerd recital met een vijftal werken, waaronder één van festivalcomponist Robert Zuidam. Het spits werd afgebeten met nieuw werk van de Britse componiste Tansy Davis. U gaat luisteren naar Song of Pure Nothingness uit 2013 voor sopraan en Indiase harmonium. Dit zijn Elisabeth Holmerts en Kenneth Carlson.

zesde blad zal ik hem heen, die noemen kou. Kijk maar door man die Frances.

Dit is Concertzender Live en u hoorde Screenplay en The Bell in the Glass van Christian Marclay door Ensemble Maze. Het concert vervolgde met het werk van Shuffle, waarin de muzici van Maze een muzikale vertaling moeten maken van de visuele informatie van ter plekke uitgereikte kaarten. Luistert u naar deze geleide improvisatie door Ensemble Maze, bestaande uit Anne Laberge, fluit en elektronica, Dario Calderone, contrabas, Gareth Davis, basklarinet, Reinier van Hout, piano, keyboards en elektronica, Wiek Heijmans, elektrische gitaar en Yannis Kyriakides, live elektronica. Christian Marclay deelde de kaarten uit. Dit is voor deze gelegenheid bewerkte versie van Shuffle, dat oorspronkelijk gecomponeerd werd in 2007.

U hoorde Shuffle van Christian Marclay, uitgevoerd door Ensemble Maze in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. In het kader van het festival November Music 2013. We gaan verder met wederom een concert in de grote zaal van de Verkadefabriek. Op zaterdag 9 november ontmoeten het Westen het Oosten in een combinatie van de Iraanse componist en Camanche-speler Kayhan Kalhor en het jonge Nederlandse Ragazze-strijkkwartet. Voor het werk Silent City liet Kalhor zich inspireren door Perzische volksvertellingen. Vanuit stilte ontstaan lang aangehouden extatische akkoorden en zinderende improvisaties. Luistert u naar Kayhan Kalhor op Camanche en het Ragazze-kwartet bestaat uit Rosa Arnold en Janita Vriends viool, Annemijn Bergkotte altviool en Amber Dokters van Leeuwen cello. Het komende half uur kunt u luisteren naar Silent City.

In het afgelopen uur heeft u in Concerts en de Live kunnen luisteren naar Narcissus van Calliope Tsoupaki, uitgevoerd door Nieuw Amsterdam Spel, het ensemble in residence tijdens deze editie van November Music. U luistert dus naar live-opnames van dit festival, November Music, dat vorig jaar van 7 tot 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. En we gaan verder met een compilatie van 3 korte concerten door FC Jongbloed. En dat was op zondag in de Hervormde Kerk. FC Jongbloed bestaat uit talentvolle studenten van het conservatorium in Tilburg en dat onder leiding van Aart Strootman. Ze speelden werk van jonge componisten en studenten van de conservatoria in Tilburg, Maastricht en Hilversum. En daarnaast werd werk gespeeld van festivalcomponist Rob Zuidam. We beginnen met 2 premières. Als eerste hoort u Will You Ever Really Understand van Loes Reiling. En daarna klinkt retrospectief voor klarinet en basklarinet, altsaxofoon en tenorsaxofoon van Michiel Keulemans. U luistert naar FC Jongbloed.

En dat was Retrospectief van Michiel Keulemans, voorafgaand door Will You Ever Really Understand van Loes Reiling, uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman. Tijdens het concert werd ook een viertal werkjes gespeeld van festivalcomponist Rob Zuidam. Als eerste hoort u Easy Meat, nummer 2, 3 en 4 uit 1996, uitgevoerd door Matteo Muiderwijk op piano. En daarna Il Pleu voor twee stemmen uit 1991, uitgevoerd door de soprane Rianna Wilbers en Vera Rademakers.

U hoorde Il Pleu, voorafgegaan door drie deeltjes Easy Meat. Composities waren dit van Rob Zuidam. We gaan verder met vier premières van jonge compositietalenten. U hoort achtereenvolgens Liberate Mundum van Giel Nusse, Lost and Distorted van Sebastian Faust, Good Value van Joep van Leeuwen en tenslotte Transition van Samuel de Vries. Luistert u naar verschillende samenstellingen van FC Jongbloed en natuurlijk onder leiding van Aart Strootman.

Dat was aan het slot van een blokje van vier premières. Transition van Samuel de Vries, uitgevoerd door Floris van Alebeek, basklarinet, Tom Sanderman, tenor saxofoon en Paul Gubbels, slagwerk, deel uitmakend van FC Jongbloed. We sluiten deze uitzending met live-opnames van het festival November Music 2013 af, met wederom twee premières door FC Jongbloed. U hoort eerst Estar Muerto y Ser van Alberto Gutierrez door sopraan Vera Rademakers en pianist Matteo Muiderwijk. Het concert werd besloten met Big Data van Nicolien Soeter, uitgevoerd door het gehele ensemble onder leiding van Aart Strootman.

En het was tot slot van deze derde aflevering uit een serie van 13 uitzendingen met live-opnames van het Festival November Music 2013. Big Data van Nicoline Soeter, uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Aart Strooteman. Alle opnames die u vandaag hoorde werden door de concertzender gemaakt door Kees Sternburg. Kees van der Wiel was verantwoordelijk voor de productie van de opnames en hij stelde dit programma ook samen voor de concertzender. Over 4 weken, op 7 april, dan gaan we natuurlijk verder met de opnames die we afgelopen november tijdens het festival November Music Editie 2013 hebben gemaakt. Tot dan.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Het vieren van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot en met december dit jaar in 4 wekelijkse programma's ruim 25 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag hebben we de ruimte voor 2 korte en 1 lang concert. Zo dadelijk kunt u luisteren naar Oerwald door Nieuw Amsterdam Spijl en een soloconcert door saxofonist Andreas van Zoelen. Maar we beginnen met het concert dat het ensemble 306 onder de titel Simple Space gaf in de hofzaal van de Muzerijen. Op het programma stonden 2 wereldpremières. Als eerste hoort u Recorded Space van de in Nederland wonende Argentijnse componist Gabriel Payuk. Daarna, voor dezelfde bezetting van klavercimbal, fluit, 2 violen, contrabas en elektronica, een nieuw werk van de jonge Brabantse componiste Nicolien Soeter. Haar Miotis is gebaseerd op veldopname van vleermuizen met bat detectors. Maar in de tape zijn ook akoestische geluiden terug te horen. Soms elektronisch bewerkt om het geluid van de detectors in klankkleur te benaderen. Luistert u nu naar Recorded Space van Gabriel Payuk en daarna Miotis van Nicolien Soeter, uitgevoerd door het ensemble 306. En dat bestaat uit Goska Isvordin klaversymbool, Marieke Fransen fluit, Marieke Berendsen en Diamanda LeBurge drum, viool en James Oesi contrabas.